0: wens ze zo lange ausgehaald te hebben deze zeer interessante muziek van Chris aan te horen, dan is dat ganz goed.
1: Ja, it was quite a housey set,